0: Dit is Radio Express. Genieten en swingen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In de Antwerpse haven komt over 2 jaar een nieuwe grote bijaard naast het hoofdkwartier van Katoennatie in Calo. Het instrument krijgt 81 klokken en moet daarmee de grootste bijaard ter wereld worden. Het huidige record staat op naam van een bijaard in Zuid-Korea met 78 klokken. Met het project wil Katoennatie de bijaardcultuur nieuw leven inblazen. Het Amerikaanse bedrijf Plug Power schrapt de plannen voor een groene waterstoffabriek in de Antwerpse haven. Dat meldt De Tijd. Het bedrijf wilde tot 400 miljoen euro investeren in de fabriek. En de zeehaven van Antwerpen en Brugge geven voorlopig geen verdere details over de concrete plannen, maar zeggen wel te blijven geloven in waterstof als belangrijk onderdeel van de energietransitie. In zwemdok aan het Bonaparte dok in Antwerpen zijn bij recente controles blauwalgen vastgesteld. Om de veiligheid van de zwemmers te garanderen, blijft de zwemzone daardoor komend weekend zeker gesloten. De Vlaamse Milieumaatschappij die neemt wekelijks stalen van het zwemwater. En blauwalgen kunnen schadelijke stoffen afscheiden die bij contact met het water gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. De situatie op het zwemdok wordt nauwgezet opgevolgd.

Hey, hallo. Fijn dat je naar Radio Express luistert. Het is intussen tijd geworden voor het weerbericht. En vandaag is het eerst zwaar bewolkt met perioden van regen die geleidelijk overgaan in buien. Later komen er bredere opklaringen, maar vooral in de namiddag en avond blijft het wisselvallig, met lokaal stevige buien en kans op een onweer. De maxima die liggen tussen 20 en 22 graden en de wind die waait matig uit zuidwestelijke richtingen. Morgen donderdag blijft het wisselvallig met buien en kans op een donderslag. Vrijdag wordt het opnieuw onstabiel, met vooral later enkele stevige buien.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In zwemdok aan het Bonaparte dok in Antwerpen zijn bij recente controles blauwalgen vastgesteld. Om de veiligheid van de zwemmers te garanderen, blijft de zwemzone daardoor komend weekend zeker gesloten. De Vlaamse Milieumaatschappij die neemt wekelijks stalen van het zwemwater. En blauwalgen kunnen schadelijke stoffen afscheiden die bij contact met het water gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. De situatie op het zwemdok worden nauwgezet opgevolgd. In de Antwerpse haven komt over 2 jaar een nieuwe grote bijaard naast het hoofdkwartier van Katoennatie in Calo. Het instrument krijgt 81 klokken en moet daarmee de grootste bijaard ter wereld worden. Het huidige record staat op naam van een bijaard in Zuid-Korea met 78 klokken. Met het project wil Katoennatie de bijaardcultuur nieuw leven inblazen. De Slim naar Antwerpen-app heeft een grondige update gekregen. De app heeft een opgefriste vormgeving en een vernieuwde structuur en is beter gekoppeld aan de website. Daardoor vinden gebruikers sneller de meest actuele multimodale reisadviezen. Aanpassingen aan de mobiliteitsdata worden voortaan automatisch verwerkt in zowel de app als op de website.

0: Antwerpen leeft.
1: In Schouwburg-Noord in Merksem kan je op zaterdag 26 september even helemaal wegdromen naar het gouden Hollywood-tijdperk. De vijfkoppige band The Cream Colored Ponies brengt er een avond vol swingklassiekers uit de jaren 30, 40 en 50. Denk aan tijdloze nummers als Moon River, Cheek to Cheek en Pennies from Heaven, die ooit het witte doek veroverden. De muziek wordt niet alleen gespeeld, maar ook tot leven gebracht, want een danskoppel zorgt voor een stijlvolle ode aan de legendarische danssterren van toen. Swinging Hollywood belooft een warme, elegante en nostalgische avond te worden waarin muziek en dans naadloos samenvloeien. Het concert start om 20:15 op zaterdag 26 september. Ook in het seizoen 2026-27 keert het Musical Café in het Fakkeltheater terug met nieuwe avonden vol musical hits. Tijdens de West End Evening word je meegenomen naar Londen met bekende nummers uit musicals als Les Misérables, The Phantom of the Opera, Matilda en Six. Professionele zangers en zangeressen brengen de nummers live in een intieme en gezellige setting met ruimte voor verhalen en verrassende anekdotes. Het wordt een avond vol emotie, sterke stemmen en herkenbare muziek. Ideaal dus voor musicalfans, maar ook voor wie gewoon zin heeft in een bijzonder avondje uit. De West End Evening van het Musical Café zie je op 16 september in het Theatercafé van het Fakkeltheater.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je er weer bij bent. Wij van Express serveren je weer de beste muziekmix en tevens ook het laatste nieuws uit Antwerpen. Maak het jezelf comfortabel en gezellig. En luister lekker.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De Slim naar Antwerpen-app heeft een grondige update gekregen. De app heeft een opgefriste vormgeving en een vernieuwde structuur en is beter gekoppeld aan de website. Daardoor vinden gebruikers sneller de meest actuele multimodale reisadviezen. Aanpassingen aan de mobiliteitsdata worden voortaan automatisch verwerkt in zowel de app als op de website. In zwemdok aan het Bonaparte-dok in Antwerpen zijn bij recente controles blauwalgen vastgesteld. Om de veiligheid van de zwemmers te garanderen, blijft de zwemzone daardoor komend weekend zeker gesloten. De Vlaamse Milieumaatschappij die neemt wekelijks stalen van het zwemwater. En blauwalgen kunnen schadelijke stoffen afscheiden die bij contact met het water gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. De situatie op het zwemdok worden nauwgezet opgevolgd. Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen tijdens deze maand augustus nog terecht bij de VZW Moeders voor Moeders in Borgerhout. Op 20, 25 en 27 augustus organiseert de VZW een speciale markt waar kinderen zelf gratis een boekentas kunnen uitkiezen. Dankzij een samenwerking met My Name Tags krijgen ze ook gratis naamstickers om hun boekentas te personaliseren.

0: voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Hey, hallo. Fijn dat je naar Radio Express luistert. Het is intussen tijd geworden voor het weerbericht. En vandaag is het eerst zwaar bewolkt met perioden van regen die geleidelijk overgaan in buien. Later komen er bredere opklaringen, maar vooral in de namiddag en avond blijft het wisselvallig, met lokaal stevige buien en kans op een onweer. De maxima die liggen tussen 20 en 22 graden en de wind die waait matig uit zuidwestelijke richtingen. Morgen donderdag blijft het wisselvallig met buien en kans op een donderslag. Vrijdag wordt het opnieuw onstabiel, met vooral later enkele stevige buien.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Het Amerikaanse bedrijf Plug Power schrapt de plannen voor een groene waterstoffabriek in de Antwerpse haven. Dat meldt De Tijd. Het bedrijf wilde tot 400 miljoen euro investeren in de fabriek. En de zeehaven van Antwerpen en Brugge geven voorlopig geen verdere details over de concrete plannen, maar zeggen wel te blijven geloven in waterstof als belangrijk onderdeel van de energietransitie. In de Antwerpse haven komt over 2 jaar een nieuwe grote bijaard naast het hoofdkwartier van Katoennatie in Calo. Het instrument krijgt 81 klokken en moet daarmee de grootste bijaard ter wereld worden. Het huidige record staat op naam van een bijaard in Zuid-Korea met 78 klokken. Met het project wil Katoennatie de bijaardcultuur nieuw leven inblazen. De Slim naar Antwerpen-app heeft een grondige update gekregen. De app heeft een opgefriste vormgeving en een vernieuwde structuur en is beter gekoppeld aan de website. Daardoor vinden gebruikers sneller de meest actuele multimodale reisadviezen. Aanpassingen aan de mobiliteitsdata worden voortaan automatisch verwerkt in zowel de app als op de website.

De West Sound, your event partner. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hele goede morgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessant Antwerp.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Aie pa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
2: Tickets witte-paard.be.
6: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

Hey, hallo. Fijn dat je naar Radio Express luistert. Het is intussen tijd geworden voor het weerbericht. En vandaag is het eerst zwaar bewolkt met perioden van regen die geleidelijk overgaan in buien. Later komen er bredere opklaringen, maar vooral in de namiddag en avond blijft het wisselvallig, met lokaal stevige buien en kans op een onweer. De maxima die liggen tussen 20 en 22 graden en de wind die waait matig uit zuidwestelijke richtingen. Morgen donderdag blijft het wisselvallig met buien en kans op een donderslag. Vrijdag wordt het opnieuw onstabiel, met vooral later enkele stevige buien.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In de Antwerpse haven komt over 2 jaar een nieuwe grote bijaard naast het hoofdkwartier van Katoennatie in Calo. Het instrument krijgt 81 klokken en moet daarmee de grootste bijaard ter wereld worden. Het huidige record staat op naam van een bijaard in Zuid-Korea met 78 klokken. Met het project wil Katoennatie de bijaardcultuur nieuw leven inblazen. Het Amerikaanse bedrijf Plug Power schrapt de plannen voor een groene waterstoffabriek in de Antwerpse haven. Dat meldt De Tijd. Het bedrijf wilde tot 400 miljoen euro investeren in de fabriek. En de zeehaven van Antwerpen en Brugge geven voorlopig geen verdere details over de concrete plannen, maar zeggen wel te blijven geloven in waterstof als belangrijk onderdeel van de energietransitie. De Slim naar Antwerpen-app heeft een grondige update gekregen. De app heeft een opgefriste vormgeving en een vernieuwde structuur en is beter gekoppeld aan de website. Daardoor vinden gebruikers sneller de meest actuele multimodale reisadviezen. Aanpassingen aan de mobiliteitsdata worden voortaan automatisch verwerkt in zowel de app als op de website. Dit is

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Tot en met 31 oktober kan je de Oosterweelwerken van dichtbij ontdekken via de Omloop Oosterweel. Dat is een fietsroute van 15 kilometer langs 7 werven met start aan het Steen in Antwerpen. Onderweg krijg je via audioverhalen een blik achter de schermen van het project, verteld door een arbeider en een dronepiloot. Je fietst langs verschillende uitkijkpunten en je ziet hoe de stad van morgen vorm krijgt. De route is vrij toegankelijk en kan op eigen tempo afgelegd worden. Ideaal dus voor een actieve en leerrijke uitstap. Op 24, 25 en 26 september staat comedian Jan-Jaap van der Wal in de Arenberg Schouwburg met zijn nieuwe voorstelling Amor Fati. De titel betekent letterlijk liefde voor het lot en dat vat de show perfect samen. Van der Wal woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en kijkt met een scherpe, maar liefdevolle blik naar het land en zijn inwoners. In zijn eigen stijl combineert hij humor met maatschappijkritiek en persoonlijke verhalen. Of het nu gaat over politiek, cultuur of het dagelijkse leven, niets blijft gespaard. Na succesvolle shows en tv-optredens brengt hij nu zijn grootste voorstelling tot nu toe. Je kan Jan-Jaap van der Wal met Amor Fati zien op 24, 25 en 26 september in de Arenberg Schouwburg. Amor.

Hey, een hele goede morgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio van...

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're going to take the beginning of this song and do it easy. But then we're going to do the finish

Hey, hallo. Fijn dat je naar Radio Express luistert. Het is intussen tijd geworden voor het weerbericht. En vandaag is het eerst zwaar bewolkt met perioden van regen die geleidelijk overgaan in buien. Later komen er bredere opklaringen, maar vooral in de namiddag en avond blijft het wisselvallig, met lokaal stevige buien en kans op een onweer. De maxima die liggen tussen 20 en 22 graden en de wind die waait matig uit zuidwestelijke richtingen. Morgen donderdag blijft het wisselvallig met buien en kans op een donderslag. Vrijdag wordt het opnieuw onstabiel, met vooral later enkele stevige buien.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen tijdens deze maand augustus nog terecht bij de VZW Moeders voor Moeders in Borgerhout. Op 20, 25 en 27 augustus organiseert de VZW een speciale markt waar kinderen zelf gratis een boekentas kunnen uitkiezen. Dankzij een samenwerking met My Name Tags krijgen ze ook gratis naamstickers om hun boekentas te personaliseren. Het Amerikaanse bedrijf Plug Power schrapt de plannen voor een groene waterstoffabriek in de Antwerpse haven. Dat meldt de Tijd. Het bedrijf wilde tot 400 miljoen euro investeren in de fabriek. En de zeehaven van Antwerpen en Brugge geven voorlopig geen verdere details over de concrete plannen, maar zeggen wel te blijven geloven in waterstof als belangrijk onderdeel van de energietransitie. In de Antwerpse haven komt over 2 jaar een nieuwe grote bijaard naast het hoofdkwartier van Katoennatie in Calo. Het instrument krijgt 81 klokken en moet daarmee de grootste bijaard ter wereld worden. Het huidige record staat op naam van een bijaard in Zuid-Korea met 78 klokken. Met het project wil Katoennatie de bijaardcultuur nieuw leven inblazen.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Allô Anvers, ici c'est Nicolas.
1: Ook vandaag heb ik weer een pareltje de chansons françaises uitgekozen voor jullie. Ga even zitten en profiteer de cette perle.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
3: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
4: Ja, is een truc van mannen onkel Richard.
3: Mossy Nabas.
5: Eierpa, een nachtwinkel.
3: Of William Boeva.
6: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
3: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Despacito uit 2017 van Luis Fonsi en Daddy Yankee is zeg maar een schoolvoorbeeld van muzikale intuïtie en een onverwachte samenwerking die alle historische YouTube- en streamingrecords verbrak. Luis Fonsi, die destijds al bijna 20 jaar bekend stond als zanger van traditionele Latijns-Amerikaanse romantische ballads, werd op een ochtend in 2015 wakker met een melodie in zijn hoofd. Het woord despacito, Spaans voor heel langzaam, bleef hardnekkig hangen, samen met het idee om de lettergrepen heel traag uit te spreken. In de woonkamer van Fonsi in Miami bouwde hij samen met een bekende Panamese singer-songwriter, Erika Ender, de basis van het nummer in amper 2 uur tijd op een akoestische gitaar. Hoewel het nummer als popballade begon, voelde Fonsi dat er een energieke urban beat ontbrak. En zo nam hij contact op met reggaeton-legende Daddy Yankee. Yankee voegde de iconische ritmische zanglijnen toe en creëerde het aanstekelijke reggaeton-concept dat het nummer transformeerde tot een ware dancehit. Het succes van de clip, waarin ook Miss Universe 2006 Zuleika Rivera danst, was zo gigantisch dat het toerisme naar deze wijk explodeerde en de lokale economie een enorme boost kreeg. Toen het nummer al een gigantische hit was in de Latijns-Amerikaanse hitlijsten, hoorde Justin Bieber het nummer in een nachtclub in Colombia. Hij zag de uitzinnige reactie van het publiek en wilde direct een remix maken. Bieber zong voor het eerst in het Spaans, wat de deuren ook opende naar de absolute top van de Amerikaanse en Europese hitlijsten, waar Spaanstalige muziek al decennia niet meer zo hoog had gestaan.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop.

0: Your Event Partner.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. De Hollies waren een echte 60s groep. Ze scoorden hun grootste hits vooral in dat decennium. Omdat enkele leden afkomstig waren van Manchester, speelden ze een grote rol in de British Invasion, die vooral van daar afkomstig was. Maar hun stijl doet ook wel denken aan de Mersey Beat, die dan weer kwam overgewaaid uit Liverpool. Ze waren beïnvloed door de Everly Brothers en Buddy Holly. Er werd lang gedacht dat hun naam afkomstig was van Buddy Holly, maar volgens zanger Alan Clark was dat niet het geval. Toen ze hun eerste optreden deden in december 1962, hadden ze nog geen naam voor de groep. Hun kleedkamer was versierd met hulst voor de kerstperiode. Hulst, ook wel Holly genoemd in het Engels, deed hun beslissen om zich die avond zo te laten aankondigen. Enkele van de bekende Holly's hits werden geschreven door Graham Goldman van het latere 10cc. Maar tegen het einde van de jaren 60 schreven ze vooral hun eigen werk. Behalve Sorry Suzanne. Dat nummer werd bedacht door Geoff Stephens, oprichter van de New Vaudeville Band, die verantwoordelijk was voor de instrumentale Winchester Cathedral. En Tony McCulley, die we dan weer kennen als schrijver van vele muziektheaterstukken, maar ook van de hits Baby Now That I Found Love, Build Me Up Buttercup en Love Grows Where My Rosemary Goes. Samen schreven deze heren Sorry Suzanne voor de Hollies. Toen het nummer uitkwam, had zanger-gitarist Graham Nash de groep al verlaten om het solo te proberen en een band op te richten met Crosby, Stills, Nash & Young. Maar dat is voor een andere keer. Sorry Suzanne stond in België op een derde plaats en is daarmee meteen de grootste Hollies-hit in ons land.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet, check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
4: Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

En ook op deze woensdag maken we even tijd voor een blik op de weerkaarten hier bij Radio Express. Vandaag trekt een regenzone van west naar oost over het land. Later komen er bredere opklaringen, maar tegelijk ontstaan ook opnieuw buien. Lokaal stevig en met kans op onweer. Het is zo'n 20 tot 22 graden. De wind die waait matig uit het zuidwesten. Morgen donderdag blijft het ook wisselvallig met buien. En vrijdag wordt het opnieuw onstabiel met plaatselijk stevige buien en ook kans op onweer.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In zwemdok aan het Bonaparte dok in Antwerpen zijn bij recente controles blauwalgen vastgesteld. Om de veiligheid van de zwemmers te garanderen, blijft de zwemzone daardoor komend weekend zeker gesloten. De Vlaamse Milieumaatschappij die neemt wekelijks stalen van het zwemwater. En blauwalgen kunnen schadelijke stoffen afscheiden die bij contact met het water gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. De situatie op het zwemdok wordt nauwgezet opgevolgd. De Slim naar Antwerpen-app heeft een grondige update gekregen. De app heeft een opgefriste vormgeving en een vernieuwde structuur en is beter gekoppeld aan de website. Daardoor vinden gebruikers sneller de meest actuele multimodale reisadviezen. Aanpassingen aan de mobiliteitsdata worden voortaan automatisch verwerkt in zowel de app als op de website. Het Amerikaanse bedrijf Plug Power schrapt de plannen voor een groene waterstoffabriek in de Antwerpse haven. Dat meldt De Tijd. Het bedrijf wilde tot 400 miljoen euro investeren in de fabriek. En de zeehaven van Antwerpen en Brugge geven voorlopig geen verdere details over de concrete plannen, maar zeggen wel te blijven geloven in waterstof als belangrijk onderdeel van de energietransitie.

Op vrijdag 4 september komt Emmylou Harris naar de Stadsschouwburg in Antwerpen, als onderdeel van haar Europese afscheidstournee. De Amerikaanse zangeres wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke stemmen binnen folk, country en Americana. Tijdens dit concert brengt ze een intieme selectie van haar bekendste nummers, afgewisseld met persoonlijke verhalen uit haar lange carrière. Het wordt een bijzondere avond, want het is een van de laatste kansen om deze levende legende live aan het werk te zien. Op 4 oktober kan je in Theater Elkerlik terecht voor de komedie Dubbel op. Het verhaal speelt zich af in een exclusieve schoonheidskliniek waar alles draait om perfectie en eeuwige jeugd. Maar wanneer een operatie volledig misloopt, proberen de eigenaars de waarheid onder de mat te vegen. En dat blijkt moeilijker dan gedacht, zeker wanneer onverwachte bezoekers alles nog ingewikkelder maken. Wat volgt is een wervelende komedie vol persoonsverwisselingen, geheimen en paniek achter perfecte façades. Met een sterke cast, waaronder Jan Schepens, Katja Retsin, Koen Krukke, Goele de Raad, Anthony van Kanegem en Evelien Canoot, wordt dit een avond vol humor en verrassingen. 4 oktober dus, dubbelop in Theater Elkerlik.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
5: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service. Jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

En ook op deze woensdag maken we even tijd voor een blik op de weerkaarten hier bij Radio Express. Vandaag trekt een regenzone van west naar oost over het land. Later komen er bredere opklaringen, maar tegelijk ontstaan ook opnieuw buien. Lokaal stevig en met kans op onweer. Het is zo'n 20 tot 22 graden. De wind die waait matig uit het zuidwesten. Morgen donderdag blijft het ook wisselvallig met buien. En vrijdag wordt het opnieuw onstabiel met plaatselijk stevige buien en ook kans op onweer.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In zwemdok aan het Bonaparte dok in Antwerpen zijn bij recente controles blauwalgen vastgesteld. Om de veiligheid van de zwemmers te garanderen, blijft de zwemzone daardoor komend weekend zeker gesloten. De Vlaamse Milieumaatschappij die neemt wekelijks stalen van het zwemwater. En blauwalgen kunnen schadelijke stoffen afscheiden die bij contact met het water gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. De situatie op het zwemdok worden nauwgezet opgevolgd. De Slim naar Antwerpen-app heeft een grondige update gekregen. De app heeft een opgefriste vormgeving en een vernieuwde structuur en is beter gekoppeld aan de website. Daardoor vinden gebruikers sneller de meest actuele multimodale reisadviezen. Aanpassingen aan de mobiliteitsdata worden voortaan automatisch verwerkt in zowel de app als op de website. Het Amerikaanse bedrijf Plug Power schrapt de plannen voor een groene waterstoffabriek in de Antwerpse haven. Dat meldt de Tijd. Het bedrijf wilde tot 400 miljoen euro investeren in de fabriek. En de zeehaven van Antwerpen en Brugge geven voorlopig geen verdere details over de concrete plannen, maar zeggen wel te blijven geloven in waterstof als belangrijk onderdeel van de energietransitie.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. De rustgevende klassieker Summertime komt uit de volksopera Porgy and Bess, gebaseerd op een roman uit 1926 van Dubose Hayward over een zwarte gemeenschap in Charleston, South Carolina. Het boek werd een bestseller en lag al snel op Broadway. George Gershwin zag er meteen muziek in en bracht het verhaal in 1935 als musical naar het podium, samen met zijn broer Ira en Hayward. Het bekendste nummer daaruit was Summertime, een lied dat vier keer terugkeert, vaak als slaapliedje. Het groeide uit tot een tijdloze melodie, opgenomen in meer dan 2000 officiële versies. Van Billie Holiday tot Janis Joplin, Nina Simone, Sam Cooke, Miles Davis, John Coltrane, Julie London, Angelique Kidjo, Frank Sinatra en de Zombies. Iedereen waagde zich eraan. Ook in België liet het nummer sporen na. De Shakespeares, een band uit de toenmalige Rhodesië, verhuisde in 1964 naar België en nam hier hun versie op. Ze tekenden bij het Belgische label Ronex en trokken later naar Engeland, waar Gene Letter zich bij de groep aansloot. In 1966 scoorden ze hun grootste hit met Summertime, een nummer dat ze in de jaren 70 nog eens met succes opnieuw uitbrachten. En nu is het tijd om daarvan te genieten. Hier zijn de Shakespeares met hun versie van deze onverwoestbare klas.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

En ook op deze woensdag maken we even tijd voor een blik op de weerkaarten hier bij Radio Express. Vandaag trekt een regenzone van west naar oost over het land. Later komen er bredere opklaringen, maar tegelijk ontstaan ook opnieuw buien. Lokaal stevig en met kans op onweer. Het is zo'n 20 tot 22 graden. De wind die waait matig uit het zuidwesten. Morgen donderdag blijft het ook wisselvallig met buien. En vrijdag wordt het opnieuw onstabiel met plaatselijk stevige buien en ook kans op onweer.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede middag en welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Ja, is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website.

Zondag 6 september staat Barbara Dex om 15 uur in de Roma in Borgerhout met From Dolly to Dex. Barbara heeft al langer een bijzondere band met countrymuziek en brengt tijdens dit concert een hommage aan enkele grote namen uit het genre. Ze laat zich inspireren door artiesten als Dolly Parton en Linda Ronstadt, maar ze geeft de songs uiteraard haar eigen karakter en stem mee. Samen met een vijfkoppige liveband neemt ze het publiek mee naar de warme en eerlijke wereld van de traditionele country. Een concert voor trouwe countryfans, maar evengoed voor wie het genre beter wil leren kennen. Op zondag 6 december in de Roma. Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yoga-sessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit

0: van de Verre Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Verre Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Verre Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

En ook op deze woensdag maken we even tijd voor een blik op de weerkaarten hier bij Radio Express. Vandaag trekt een regenzone van west naar oost over het land. Later komen er bredere opklaringen, maar tegelijk ontstaan ook opnieuw buien. Lokaal stevig en met kans op onweer. Het is zo'n 20 tot 22 graden. De wind die waait matig uit het zuidwesten. Morgen donderdag blijft het ook wisselvallig met buien. En vrijdag wordt het opnieuw onstabiel met plaatselijk stevige buien en ook kans op onweer.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In de Antwerpse haven komt over 2 jaar een nieuwe grote bijaard naast het hoofdkwartier van Katoennatie in Calo. Het instrument krijgt 81 klokken en moet daarmee de grootste bijaard ter wereld worden. Het huidige record staat op naam van een bijaard in Zuid-Korea met 78 klokken. Met het project wil Katoennatie de bijaardcultuur nieuw leven inblazen. De Slim naar Antwerpen-app heeft een grondige update gekregen. De app heeft een opgefriste vormgeving en een vernieuwde structuur en is beter gekoppeld aan de website. Daardoor vinden gebruikers sneller de meest actuele multimodale reisadviezen. Aanpassingen aan de mobiliteitsdata worden voortaan automatisch verwerkt in zowel de app als op de website. Het Amerikaanse bedrijf Plug Power schrapt de plannen voor een groene waterstoffabriek in de Antwerpse haven. Dat meldt De Tijd. Het bedrijf wilde tot 400 miljoen euro investeren in de fabriek. En de zeehaven van Antwerpen en Brugge geven voorlopig geen verdere details over de concrete plannen, maar zeggen wel te blijven geloven in waterstof als belangrijk onderdeel van de energietransitie.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Op donderdag 10 september staat pianist en componist Jeff Neve solo op het podium van de Roma in Borgerhout. In Stories Without Words laat hij de piano helemaal voor zichzelf spreken. De nieuwe concertreeks is tegelijk een terugblik op 25 jaar, waarin Neve de wereld rondreisde en onderweg inspiratie vond in talloze ontmoetingen en culturen. Die ervaringen vormden de basis voor nieuwe muziek, maar ook voor de verhalen die hij tijdens het concert met zijn publiek deelt. Verwacht dus geen traditioneel piano-recital, maar een persoonlijke muzikale reis vol emotie en verbeelding. Jeff Neve, donderdag 10 september, 20 uur, de Roma. Als je zin hebt om te snuisteren tussen tweedehands boeken en vintage platen, wel, dan is de Lettermarkt iets voor jou. Deze gezellige markt vindt twee keer per maand plaats op twee leuke locaties in Antwerpen. Elke eerste zaterdag van de maand kan je terecht op het Panamarenkoplein op Nieuw-Zuid en elke tweede zaterdag verhuist de markt naar het Vettenosplein in de Slachthuisbuurt. Je bent welkom van 10 uur 's morgens tot 4 uur in de namiddag. Naast boeken en platen kan je er ook gewoon genieten van de sfeer. En heb je zin in iets lekkers? De Apero-truck staat klaar met bubbels, frisse drankjes en kleine hapjes. Ideaal dus voor een ontspannen weekenduitstap.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of Ma Baker.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

En ook op deze woensdag maken we even tijd voor een blik op de weerkaarten hier bij Radio Express. Vandaag trekt een regenzone van west naar oost over het land. Later komen er bredere opklaringen, maar tegelijk ontstaan ook opnieuw buien. Lokaal stevig en met kans op onweer. Het is zo'n 20 tot 22 graden. De wind die waait matig uit het zuidwesten. Morgen donderdag blijft het ook wisselvallig met buien. En vrijdag wordt het opnieuw onstabiel met plaatselijk stevige buien en ook kans op onweer.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In zwemdok aan het Bonaparte dok in Antwerpen zijn bij recente controles blauwalgen vastgesteld. Om de veiligheid van de zwemmers te garanderen, blijft de zwemzone daardoor komend weekend zeker gesloten. De Vlaamse Milieumaatschappij die neemt wekelijks stalen van het zwemwater. En blauwalgen kunnen schadelijke stoffen afscheiden die bij contact met het water gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. De situatie op het zwemdok worden nauwgezet opgevolgd. In de Antwerpse haven komt over 2 jaar een nieuwe grote bijaard naast het hoofdkwartier van Katoennatie in Calo. Het instrument krijgt 81 klokken en moet daarmee de grootste bijaard ter wereld worden. Het huidige record staat op naam van een bijaard in Zuid-Korea met 78 klokken. Met het project wil Katoennatie de bijaardcultuur nieuw leven inblazen. Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen tijdens deze maand augustus nog terecht bij de VZW Moeders voor Moeders in Borgerhout. Op 20, 25 en 27 augustus organiseert de VZW een speciale markt waar kinderen zelf gratis een boekentas kunnen uitkiezen. Dankzij een samenwerking met My Name Tags krijgen ze ook gratis naamstickers om hun boekentas te personaliseren.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Ja, is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
3: Een hele goede avond, het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier ermee.

0: klaar voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Bugs Fizz scoorde in 1982 in No Time een nummer 1 hit in Engeland met The Land of Make Believe. Het was trouwens de tweede nummer 1 hit al in betrekkelijk korte tijd. Een jaartje eerder wonnen ze immers in Dublin het Eurovisie Songfestival met Making Your Mind Up. Bugs Fizz was als groep ontstaan na uitgebreide audities. Een van de zangeressen was Cheryl Baker, die het in 1978 nog heel slecht had gedaan als Coco. Dat was met Bugs Fizz wel anders. Niet alleen dankzij het catchy nummer, maar ook de opvallende stunt dat de twee jongens tijdens hun slotrefrein de rokken van de meisjes wegtrokken. Een slim ideetje van hun manager. The Land of Make Believe lijkt een vrolijk niemandalletje, maar de tekst had een dubbele bodem. Onder het laagje van tralala's is het eigenlijk een anti-Thatcher nummer. Het kenmerkende refrein en het kinderlijk stemmetje maakten het nummer des te opvallend. De gesproken tekst in de outro werd vaak toegeschreven aan producer Andy Hill of een van de koorleden.

De West Sound, your event partner. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80...

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Zomerradio. Dit is Express op 100.

0: Uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy Muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.